Rentier, ik hef je tiet, wat frühstück denn, zo gegen time, doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal, ne pipto bak,

bloot mijn kinder, deze nu door. Und stochen in er etten ren. Mann, wat ik bedoel, wat aardig.

eerst de pieptobak. Heb ik de piepjes in een snoet. Dat ziet de wel ganz anders uit. Dat hik en hak en al die zalm vertrekt zich midden